As iemand julle nie ontvang nie en nie na julle woorde luister nie, gaan uit sy huis of uit daardie dorp uit en skud die stof van julle voete af.

0: mense. God het geloop tussen mense. Jesus is die leier van ons mense. God wil kom loop tussen mense.
1: Kom ons sing dit.

stad is vol mensen onder meer. En achter al die tralies, scheel geluk, maar ook verdriet.

Body tekens van die tijd. Het skei ons van ons buren en red ons van verwijt.

set the scene soos die hulle sien. Breek ons trots, breek ons vooroordele. Maak ons een lichaam, een familie. Ongeacht taal, kleur of achtergrond.

Ik geef mijn behoefte om alles te verstaan. Laat uw vrede mijn hart bewaken en mijn gedachten stilmaken. Ik kies om te rusten.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

amdani. How he may fuss. Wanneer my lief stil raak, noem hy my geliefde kind. Here, ek het u nou nodig. Hier in my angs, my nood.

Wanneer ek deur waters gaan. Wanneer die storm teen my kom. Wanneer my hart moeg raak, dan is U daar. U is altyd daar.

Zelfs in die vuur, zelfs in die donker nacht. Wanneer alles stil raak, is uw stem nog daar.

ik breek, als die tranen val, als ik niet meer die pad kan zien, dan draai u mij, dan hou u mij vast.

0: wanneer ek deur waters gaan,
1: sal U my dra.
0: Sal U my lei.
1: Wanneer ek deur vuur moet stap,
0: sal U my hou.
1: Sal U my red.
0: U sê, moenie vrees nie.
1: U sê, ek is met jou.
0: U sê, ek het jou geroep.

als ons ons zondes belei. U is getrouw, o Heer, en rechtvaardig om te vergeven en mijn hart weer te reinigen.

wie het op gevaar naar die hemel hoog en weer neergedalen heerlijkheid. Wie houdt die wind vast in zijn sterke hand en spreekt met gezag oor tijd en ruimte uit. Wie bind die waters in de kleed saam vast